Zingumalo, thank you, la dala tukzini, kia pili, ngitatiwe, wado PCFM, ya bubedike, feedback ngena hu hashtag head to head, ya bubedike, wado PCFM, kien, kien, kien, kien, kien.